slopen in seconden. Mama kijkt naar me om, misschien onder die meiken. Je houdt niet zo, denk maar, pioneer het af, pioneer het af.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

middernacht eet. Te helpen gaan. Het iets vermaakt. En ik draag op in die mijne. Voor die koper. Het is een groot gesukkel. Er is niks meer oor nie.

pizza krijt. Vang jou donker brein om my, ek vraag sal jy by my bly. Vir altyd is jou antwoord, een gevoel slaan deur my lyf. Jou smile het al die twyfel, uit my binneste verdryf.

of volk, wat dan oor een veld vol graan, een belofte van reen, een erfenis my seën, oorgedra van geslacht.

0: Hall. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Ronald Lamola verbind groepe wat voorgee om Afrikaner belange te beskerm met die FSA se visumbeperkings. Ontvoerde voormalige SABC sportsaanbieder is dood aangetref en die Haie kondig 'n groep van 67 spelers aan vir die Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag, want daar is 'n koue front wat oor ons provinsie gaan oor die hele Oos-Kaap en dit natuurlik gaan alles affekteer. Dit gaan koud en nat en winderig wees. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën in die areas van Amatole, Ouer Tambo, Alfredenzo distrik munisipaliteite, sowel as Buffalo City Metro en Klame Mekana en Blue Crane Route. Dit gaan duur tot en met môre middag toe. Jou temperature Pletermark Baai 11, 17 grams Stad 10, 12, Mtata 9, 11, Queenstown 5 met een maximum van 8 grade, Graaf-Reinet en Kraddock op 6 met een maximum van 10, Port St. John's 13, 14, Bishu 8, 12, Oos-London 13, 15, Jeffreys Bay 11 met 15 die maximum. Uitdragende Dispatch, goeiemorgen, 12, 13 daar by julle en hier in die Bay in Port Elizabeth 12 met een maximum van net 15 grade. Bitterkoud julle, bitterkoud. Maar ons gaan julle warm maak hier op die Grootpark Breakfast met lekker musiek soms so op Internasionale Country Dag.

0: Van West met Boer in my hart, net voor het daar in Jolka met Country Girl van Bloem. Het is nou 22 minute voor 7, tyd vir ons om te gaan kyk na die bekendes wat vandag verjaar. Want hou, jylle kan solang jylle verjaarsdag boodskappe deurstuur op ons WhatsApplijn 082-333-367. Dit natuurlijk ook enige verjaarsdag boodskappe, huwelikse herdenkings of as jy net vandag vir iemand wil hallo sê. Kom ons kyk na die verjaarsdag vir vandag. Malik Yoba verjaar vandag. 59 jaar oud. Hy is vooral bekend vir sy rol as J.C. Williams in NYPD, natuurlijk in New York Undercover. Hy het ook Yul Brynner gespeel in Cool Runnings, as julle dit kan onthou. En in 2015 het hy Vernon Turner gespeel in die Fox-reeks Empire. Dit natuurlijk Malik Yoba wat vandag verjaar. Dit is ook vandag Kyle Chandler se verjaarsdag. Hy is 61 jaar oud. Nou, hy het Eric Tyler gespeel in die TV-reeks Friday Night Lights. Wat een goeie reeks was dit. Hy het ook hoofrolle gespeel in reekse soos Early Edition en Bloodline en filmkrediete gehad soos Argo, Zero Dark Thirty, The Wolf of Wall Street, King Kong en Super 8. Hy het ook in 2019 die fantastische rol gespeel in Catch 22. Natuurlijk wat op Hulu beskikbaar is. Absoluut gek oor om Kyle Chandler verjaar vandag. Dan is het ook vandag Hank Williams Senior se verjaarsdag. Gebore op die 17de September 1923, oorlede op die ouderdom van 29 in januari 1953. Gebore as Hiram King Williams het hierdie legendariese country star 35 top 10 enkelsnitte op die Billboard Country en Western topverkoperlys gehad. Hy het skool verlaat om musiek en drifting cowboys te skryf en het hewig gedrink toe sy orkestmaat vir die Tweede Wêreldoorlog opgeroep is en is deur die WSFI ontslaan weens alkoholisme. Hy het in 1948 en 1953 11 nummer 1 enkelsnitte vrygestel, insluitend Your Cheating Heart en Hey Good Looking. Absoluut gek oor hom, ek dink hy is moontlik die rede hoekom vandag Internasionale Country Dag is. En hier by Luister FM kan natuurlijk Chantal Bosch en Gerrit Oubary op al die jaar. Terwyl ek daai geleef het, hier is Country Silikie op dag 1, dan trek ons oor na u. Dag julle.
1: Dear Beyonce, you have right now and you're feeling good. The Grammy's got it all wrong, you get a trophy while you country $4. It's like asking a blind man, pick a color.

Juanita, Ruan en Franja daar met WWD. Dit natuurlijk. What would Dolly do? Lekker ene daar op country muziekdag. Nog een boodskapie wat deurgekom het, wat sê ek wil baie graag vir Nita Botha van Uitenhage baie geluk wens met haar verjaarsdag. Mag sy een mooie dag en een geseende jaar. Het kom van Johan en Beverly Slabbert in Kirkwood af. Baie, baie dankie vir die boodskap, Nita Botha. Ons hoop jy het een absolute wonderlike verjaarsdag vandag. Nou, soms so op internationale country dag, as jy nog country wil hoor, dan moet jy op een sondag inskakel vir ons eie Chantal Bosch met die country hardklop. En as jy hulle doen, en ek weet baie van julle doen ook, dan ken julle specifiek hierdie liedjie. Een van my absolute gunstlinge en natuurlijk die openingslied van elke country hardklop.

My, ons ken al die Blue Tick Warriors, het gebeur maar man, ons kan niks ouwer doen nie, ek is een van hulle, ek kan nie rarig beklein nie man, ek is horrible op WhatsApp, ek is rechtig horrible op WhatsApp, maar ek voel ook tot op een mate, dat ek die lis mee van al die goeders nie, so ek skuif het een kant toe, die mense kan my dan skel, maar ek rok piekie moe goed voor, om die hele tijd gecontroleer of gecontrol te word, beheer te word, die er cellfoon en WhatsApp, die cellfoon afgaan, moet ek dadelijk gaan kyk, nah, not anymore, ek het besluit hier na my 40s, I'm okay. So ja, dat is wat het is, hier heb je lekker nice stasie, 41 minuten net na die tyd van 8, tyd vir my om te groet, by die prachtige country dagie, speel uit met West, Play Something Country, en dan werk ons om dier na J.K. is te program toe, natuurlijk, Jacques Lian is terug op sy pos en recht vir julle, J.K. B. van maandag tot vrijdag 9 tot 12 net hier op die lekker luisterstasie. So ja, dames en heren, was lekker om saam met julle te kuier hier op Fyke Vrijdag. Natuurlijk morgen is einde van die week. Ons is al op die kruks van die maand geweest, dus afdraan naar die einde van die maand toe. 7 dagen, dan begin baie van julle te pay, soos kan nie te veel klaar nie. Maar verder hoop ek julle dag is super special. Ek hoop rechtig, iemand maak jou dag, en as iemand die vandag jou dag maak nie, gaan uit en gaan maak iemand anders se dag. Jy weet nooit wanneer daar extra glimlach, dalk dit iemand se lewe red nie. Maar van my kant af, Gerk, jou barrie, jou pel, is altyd 'n feest om saam met julle te keier. Mag jy geseend wees, en vandag maak jy saak hoe waar of wat jy is. 18 minuten net voor die tyd van 9, cheers vir eers!

0: haar? Bel 041 004-0647. Dus 041 004-0647. Eurotech.
1: Honger? Ons het jou gedaan. Hoe kan je bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewaterd aan drummetjes, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderjetes en cheese droog. Zondagmiddag recht, parslaaie, geluide skyfies, effies van sepikant. Wat elke keer. Besoek ons bij 102 of 301 Kaapweg in Newton Bay. Of skakel dispatch bij 063-930 of PE086 om jouw dag nog te plaats. Ribs Etc. PE, keer op keer.
2: Jean Kilian op lijst 80.6. Luisters.

is na vente. Sal ek jou ooit weer sien, dis local is lekker. Kaap Talent, Kribbe, dankie, ons raak so vroeg wakker met die genade water. Ek is so dankbaar, en aan die Here sy liefde ook dankbaar speel van enige mooie liedjie.

Jo, ek hou al van. Hanna Hatting Impak. Dis 'n mooi woord. Leanne D. Veiligste. Zenda McLeod geseend. Lydia de Tooy 100%. Ok. Marilyn Arendse sê Faith. Louise James Mini. Of Louis James Mini. Mini sê familie. Magda Grywenstein gekoester. Dis ook 'n mooi Afrikaanse woord. Veronica Strydom Swanepoel genade. Annie sê beste, Linda Jonk bevoorreg, Maak Stroebig stout, ja, Hester Droski gelukkig, Rita Canaway gelukkig, geseend sê Loretta Diedriks, Linnet van die Kerk vreesloos, ja, ons was nie bang nie, Jenny Jonker stryd om eensaam, ok, Petronella Steffens erg, Linda Bouwer Pieu wonderlik, Marius Grasman goud, Michelle Erasmus hisse, ok, ken hy woord, Natasha Holsmith, lekker, Rochelle Marks van Espy, awesome, weet ons hier, Anna Elkak, streng, ja, o, jyne, Rindia Landman, geseend, Marieke Viljoen Gerber, veilig, Ronel Wiem Elof, sê my sorgloos, Sherif Fouché, stout, o, ons was dit, Bertus Serfontein, vrylag, Griekie van Wyk, gelukkig, Matilda Isabella Grasman, sy sê ek is geseend. Carol George, moeilik. NL, beste. Cheryl Jansen, sê liefdevol. Amanda de Villiers, great. Nicolien de Tooy, geseend. Ek hou van julle woorde, skat, nie? Heather Linderer, vredevol. Ursula Lombard, bevoorreg. Welond, gelukkig. Matchups, ongelooflik. Nog 'n paar, dan maak ek musiek. Rihanna Roo, sê stresvol. Hendrik Gierke, beste. Yvette Butler, bullied. Ay, dis hartseer. Liska Beaton, beste. Jackie Smith, beste. John, is het John Britt, stress-free. Marita de Klerk, fantasties. Shirley Francis Klaassen, geliefd. Maria Edwards, geseend. Alex Cutting, awesome. Monica van Jaarsveld, leerskool. Marta Roo, beste. Lorraine Koen Chambers, sorgloos. Nog so twee, Emerentia Koen Slabbert, sê my wonderlik en Debbie Westraat sê lekker. Ons gaan nog baie lees van ons baie boodskappe. Een woord, een, net een woord. Wat beskryf jou kinderjare met een woord?

Ian van Kerdaden, se mooiste liedjie. Jenny, I agree with you. The best song of Kerdaden, that ten is die great ene wat sy tasse vol van gister. So vandag net een woord. Wat beskryf jou kinderjare? Nie opstel nie, nie reel nie, een woord. En daar betek mense is Engels, so dis kom maar Engelse woordkie deurkom. Beskryf jou kinderjare in een woord. Lee Radman, freedom. Matilda Steenkamp, Jordaan, gelukkig. Ja, Kobe Adams, bevoorreg. Johanna Elisabeth Strijde om hemels, ek hou van die woord. Anna Klaasen, fantastisch. Cathy Swart, geseend. Ire van Graan, blessed. Maria Meiberg, regheid gevoeter. Is dit een woord? Oké. Okay. Pieter Gou, sorgvry. Drika Jonker, salig. Salig op die tong. Ursula Maria Eagles, liefdevol. Frida Nelson, potgieter, sorgvry. Benita Olofsen, sê amazing. Sharon is a prouse, sê gelukkig. Janetta Thompson, wonderlik. Leanda Sarah Forrie, wonderlik ook. Liefdevol, sê Maria Kelsey. Elsebie Ferreira, lekkerste tyd. Lekkerste, net sê gesê. Lana Dixon, sorgvry. Dan het ons ook Delaine Marais, lekker. Matt Skoonraad, fantasties. Annikie de Beer, sorgvry. Colleen Weideman, blessed. Veronica Belcher, wonderlik. Celia Kreer, veilig. As ook Anisha Meiberg. Cornelia Meiberg, ongeklomp, kompliseerd. Ja. Anton, wat ons Anton? Stefan Renken, chaos. So ja, daar was 'n paar dinge wat daar lyk my gebeur het. Een woord wat jou kinderjare beskryf. Net een. Jo, jy het my gaan skryf vandag, nê? Stout, sê Fani. School of Hard Knocks, sê Jennifer. Mengelmoes Kardoe, sê Joe. Kommervry, sê Reino. Shanu, vreeslik. Ja. Annemarie Mulder, wonderlik. Anoniem, sê mislik. Ja, jy kry ook sulke kinderjare. Lisa Norrettel, sê rollercoaster. Fantasties, ouma Lollies. Catherine, sleg. Maria, geseend. Liefdevol, sê Antoinette. Lynette, sê vir my mosterd, dankbaar. Mariska, sê net geseend. Anton, respectful, nee, ja, dis ook nogal so. Onvergeetbaar, sê Felicity. Maggie, bevoorreg. Anton, fantasmagories. Hallo, Anton. John, gevorm. Brian, memorable. Ja, fantasmagories. Het ons ook nog eenetjie hier. Ek dink is Lena. Ja, Lena Strydom. Lorraine sês hektiek. André Meiring, dankie. Esther Teresa, geliefd jong. Ja, dit is fantasties, sê die volgende ene vir my daar. Ja, tevrede, sê Meisie daar vir my. Stressvol, Colette. Die stel sê ore. Wilna Arm, dit is nou ander ding, nee. Elsa Knoetse sê vir my sorgloos. Doreen sê amazing. Wilma Kreer, priceless. Marina Kilian, opwindend. Dit is een mooi woord. Charlotte, chaotic. Maureen, armoedig. Leon Bota, nuuskierig, ook ja. Leerskool, sê Annelien Neldaan, Jay by Dion Gerber, sorgvry. Ja, ek hou daarvan. Onbeskryflik, Alta Beke, sê Jeffries Baai. Hein sê spoiled. Ja, ouma, hun sê perfect. Holdester Bolder, wanneer laat ek die woord gehoor, die ouwe Thompson? Bederf, sê hierdie eniekie vir my. Jo, jylle kom met mooie woorde uit, ek hou daarvan.

0: Ariana en Al Mieris. Eldag net vir Tukas.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Hey, young boutique. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Hy vat definitief toe, Kas. Gaan ons bykie terug in tyd. Hierdie was 'n Engelse pop duo wat in 1981 in Bushy gevorm is en het bestaan uit George Michael en Andrew Ridgely. Dis natuurlik Wham! Ja, jy het reg geraai as jy hulle geraai het. Hulle was een van die suksesvolste popgroepe van die 1980s en het tussen 1982 en die 30 geserreld verbind met die MTV-gedrewe tweede Britse inval van die VSA, die enkelsnitte Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper, Everything She Wants, het allemaal die nummer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik. En natuurlijk, al kersliedjie het 1984, Last Christmas, het sedert die vrystelling daarvan 'n vaste deel van die feestyd geword met alle opbrengste van die enkelsnit wat in liefdadigheid geskenk. Kinkers. Wham is deur funk en soul musiek beïnvloed en het onself as ontevrede jongmense voorgedoen. Nou ja, kom ons luister na eerste enetjie. I'm your man.

Wham with Wake Me Up Before You Go Go. Deel van Tsukas vandag, hoe we het bekie geniet. Groot sukses gehad ook daar. En is 11:42, basis tyd vir 1 nie, dan gaan ek jou met groet. En nou daar vandag net hier na Etienne Kalitz, wat vir jou die middag samen sein bring. Van Biknik, die live tussen 3 en 6.

0: Die klanke van Demi Lee Moore en Monique met Diane. Net voor het Tino wat vir ons sê, tassies pak en tassies gaan ons nou definitief nou pak nie. Tyd so 26 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die rechte plek. Dis Luister FM. Ek het vir Steven van City White in die atelier. Goeiemiddag Steven, hoe gaan het met jou?
1: Middag Etienne, goeiemiddag na allemaal daar bij de kant. Ja, het langlaas ek so was. Ek was een bykie rond in... Die hele wereld vol. He.
0: Het lijkt mij zo, jy is nou, soos die Engelsman sal sê, een mover en een shaker, nee, of een trendsetter.
1: Nie een mover en een shaker, net move in een raad. Je weet, jy moet baie plekke gaan, baie dinge doen vir die bezigheid, om bezigheid te laat groei. Jy weet, en om met nieuwe technologie te werk, en ons gaan later houden gesels. Ja. So. Ja. Dat is baie dinge wat aan die gang is, en as jy wil voortbly, moet jy seker met ander mense gaan kuier en gaan sien hoe werk hulle en wat
0: absoluut, die trant wat tegnologie nou so vorder, moet die ou die

Die klanke van Monigenaar weergawe van Agter Elke Man. Tijd zo 18 minuten voor 2. Goedemorgen en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. The Chilly Guy in Hands of Care Beat Rides and Rhythm Heritage Festival. Dit is die 24ste Bayview Sportcentrum. Kom geniet die dag propvol familie, pret, kultuur, muziek en kos. Val in vir ontbijt, blijf aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Loufie die aand in. Kaartjies is slechts R30 en kinders onder 12 het gratis toegang. Luister FM sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12. So kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry, dis die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, where heritage comes alive.

In jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 18de September, ek skop af in Aliwal Noord. Bisho staan op 14, Branhoek een maximum van 10 met 60% reën. Oos-London een maximum van 18 met 80% reën. Fort Beaufort staan op 12 met 80% reën. Graafry net 11 met 60% reën. Gramstad een maximum van 16 met 60% reën. Mutata 9 met 100% reën. Port Elfrid staan op 17 met 60% reën. Port Elizabeth 17 met 10% reën. Port St. John staan op 15 met 100% reën. Queenstown 8 met 80% reën. Uit Nagen Dispatch een maximum van 16 met 10% reën. En het Jeffreys Bay een maximum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Lieve jongen, maar is warm. Ik moet die aircon net recht maken. Die heeft een vat aan mij.
1: Raakt die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Hey, neighbor. Borders gone. Have you sold your house already?
4: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Kom, bel Eurotechnics. Ons herstel wasmachines, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today. Contact
2: Call 41 Eurotech.

Brian Circle, sing vir ons as long as I'm here. So donderdag, en is omtrent tyd vir my om tot ziens te sê, hier op jou lekker luisterstansie, was het nie jou lekker dag gewees, hier Ballyhoo voor Dynamite Rock and Roll Party, lekker tune ook daar. Maar dankie, hier so iemand sê vir my, hier so nog een die andere wat sê, far right heading towards Cape Road, a broken down car, and next lane a bit further is another. So is twee aparte motors wat staan, like my. En dis wat aangaan op Willie Maffe. Dankie die Andri. Dankie vir allemaal wat uitgehelp het. Chantel, allemaal. Jullie moet een wonderlijke dag. Allemaal wat samen gespeeld het, samen gekeerd het vandag. Niels is recht om samen met jou te keer op die donderdag aan. Ek sê vir jou tot ziens en ek speel het met een lekker Led Zeppelin.

langsam zondag voor mij deur komt weg. Zou ik jou in slaap wegven, die lach of met die lang pad,

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, weer die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoend.

volg ons op Instagram @luisterfm. Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageregg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

sluipen aan nergens. Maar dit past mij bijna goed. Hoe verder, hoe beter. Dit is mijn wens. Een klein beetje liefde. Een klein beetje geluk. En heel wat van dit en dat. Maar meestal...

my baie goed. Hoe verder hoe beter. Klein bietjie liefde. Klein bietjie geluk. En heel wat van dit en dat.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ons was het pas verdrek. Hou vast hier om mijn nek. Maar het geeft mij kans om jou te zoen. Dolly, dus wat je aan mij doet.

donker kom van buiten, een cijfer door die ruiten, en ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En die tafel en die lijkers, en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaris in die muur. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaris in die meer. Met orrelbegeleiding kom je voorspel door die scheiding, maar dus alles recht, die liefde is een vuur. Een van die vurige hofmaak voor ons later in die hofzaak, van die liefde is een schaduw in die meer. Een zwart of wit getooi en een stoet of een konvooi, wonder elkeen hoe lang alles nog zal duur. En lief volders de bolder, van die kus wacht op die zolder, in die lewe is een skaduw in die muur. En lief volders de bolder, van die kus wacht op.

donker kom van buiten en cijfer door die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op die vuur. In mijn voeten, in mijn handen, wordt oude bekende landen. En schaar die kaarten tegen die kamer meer. Die wereld wordt de schade die niet meer. Een flikkerende schade.

van verlangen. Relikjes van die straten en die stad. Hoe lang zing ik al voor jou? Van die luchtjes en die donker. Van die kamers en die wolken. Van jouw hart.

gestopt, goederen afgelaai en vaart water ingeslukt. 5 uur dat hier de hanen kraai, de opgestaan uit zijn kooi. Vanaf zijn vierplaat eg aan koelstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooi. Met zijn kostblik en koffiefles, achterop zijn fietsen bagage rat. Rijdt laas hij s'ochtends weer toe en weer terug als hij zon wegzat.

prestatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Patrick Sveijen in die voertuig. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groot spoorweg horloge. Maar die niet in hier baan. 40 jaar hou hy die wijzerstop in die stil van die groot Karoo. Met die zombies is voor gezelschap in die blauwe lucht wolkloos boe. S'nachts hoor hij soms een jak als tja of een nagel op die stoep. Maar in zijn dromen is hij die wijzers wat op zo'n

Ze gauw een goede diet. Daag zijn laatste werkdag op. Zijn gewone pakken zijn kostblik. Zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra. Ook werd toe een gepak. Hij zet in zijn Beretta. Diep in zijn achterzak. 12 uur daar de laatste dag. Haal hij die 9-mil uit die laai. Leg hij die Beretta op. Trek je sneller in dat vaai. Verschijnen scooter klap. Jorloes is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral.

aangeslaan de aardse hof. Wat het jou beziel wordt even gevraagd. En dit op jouw laatste dag. En op jouw laatste skof. Wat die eerle Dario Luisi heeft mijn leven weg en tik zo waar. Die Landros pinke traan. Zie nu klaartje naar die hof voor Luisi staan. En die hof daar op de haar. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeschort voor 40 jaar. Dit